Check it out. Hit music only. This one is for the boys.

Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. De Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in een zinderende halve finale Engeland met 2-1. Met dank aan kapitein Lionel Messi, die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon scoorde wel 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië een plaats in de finale van dat WK. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van die giftige dampen. 25 van hen liggen nog steeds. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat het er ook chaotisch aan toe ging. Een internationale haven onwaardig. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nu hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar alle regels volgde. En bedrijven en leasemaatschappijen zullen meer moeten betalen voor de wegenvignetten voor hun auto's, omdat voor hen de verkeersbelasting niet daalt. En voor bestelwagens bijvoorbeeld is de korting op de verkeersbelasting te klein om de kosten van een wegenvignet te compenseren. En die bedrijven en bestellen auto's tot 3500 kilo leveren uiteindelijk 55 miljoen euro extra op voor de Vlaamse overheid. Blijkt uit documenten van minister van Financiën Weitz. Maar het wegenvignet moet vooral buitenlandse chauffeurs laten betalen voor het gebruik van Vlaamse snel- en gewestwegen. Het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen zo'n 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Frissere maxima in het weekend rond 22 graden.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Zes Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

goedemorgen. Als je slachtoffer bent van phishing, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker je geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Want nu schuiven banken veel te gemakkelijk de schuld in de schoenen van hun klanten zelf. En betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. En nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het chemische gaslek dinsdagavond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. 150 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze ziek werden van de giftige dampen. 25 van hen liggen daar nog steeds. Sommige Antwerpse havenarbeiders zeggen dat er geen echt evacuatieplan was en dat het er ook chaotisch aan toe ging. Internationale haven onwaardig, zeggen ze. Het Arbeidsauditoraat onderzoekt hoe het lek kon ontstaan en of de schipeigenaar alle regels wel respecteerde. In Argentinië en Spanje spelen nu zondag de finale van het WK voetbal in New York. De Argentijnse regerende wereldkampioen versloeg gisteravond in Atlanta in een zinderende halve finale Engeland met 2-1, met dank aan kapitein Lionel Messi. Blijft een fenomeen. Messi, die met 2 assists Argentinië terugbracht van een 0-1 achterstand. De Engelsman Gordon die scoorde wel 10 minuten na rust, maar daarna namen de Argentijnen de match in handen. Fernandez en Martinez scoorden op het einde de 2 doelpunten en schonken Argentinië een plaats in de WK-finale. Het is opnieuw genieten van warm en zonnig zomerweer bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, andere plaatsen zo'n 27 graden. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Frissere maxima dit weekend rond 22 graden.

0: I'm a fireball.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Tigerland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: aboard this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja!
6: Al 140 jaar de smaak sensatie van elke generatie.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Als je slachtoffer bent van phishing, dan krijg je binnenkort veel sneller en makkelijker je geld terug van de bank. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die zijn wetsvoorstel morgen bespreekt in de ministerraad. Nu schuiven banken veel te gemakkelijk de schuld in de schoenen van hun klanten en betalen ze ook bijna nooit terug. Mensen moeten dan naar de rechtbank gaan om aan te tonen dat ze wel degelijk slachtoffer zijn van phishing. Nu wil minister Beenders dus definitief bepalen wat kan en niet kan om je geld terug te krijgen. En Vlaams binnenlandminister Krevits wil het zogenaamde crematietoerisme stoppen. Dat zijn begrafenisondernemers die naar het buitenland gaan om mensen te cremeren. Maar dat doe je niet met het lichaam van iemand die gestorven is, vindt Krevits. Mensen zijn geen handelswaar, maar er is helaas geen duidelijke wetgeving rond. Elk jaar gebeuren er een vijftal crematies in het buitenland. En dat kost toch stel gemiddeld €600. En onze defensie investeert meer dan €200 miljoen in een eigen onafhankelijk satellietsysteem. Dat vertelde bevoegd minister Franke tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Het gaat om enkele tientallen satellieten, want nu moet ons leger daarvoor terugvallen op de Fransen. En met een eigen systeem kan defensie permanent over eigen beeldmateriaal beschikken. Dat zou tegen 2030 volledig operationeel moeten zijn, zegt minister Franke. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee tot 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee wordt het 22 graden, op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan zondag, maar ook wat bewolking. Frissere maxima in het weekend rond 22 graden. Maandag en dinsdag veel wolken die in de latere namiddag verdwijnen bij zo'n 24 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Thank you.

Een goeiemorgen. De droogtecommissie komt straks voor de eerste keer samen dit jaar om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts, want het regende te weinig de voorbije weken. En het KMI verwacht ook niet dat dat snel gaat gebeuren. In sommige provincies, zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, mag je trouwens geen water oppompen uit beken en onbevaarbare waterlopen. De industrie en de bouwsector blijven mensen verliezen. Voorbije maand werkten er 13.000 minder als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-bedrijf SD Works. Bij bouw- en industriële bedrijven blijft het ondernemersvertrouwen laag, onder meer door de hoge energieprijzen en worden ook minder mensen aangeworven. Er is ook goed nieuws. In de horeca en transportsector bijvoorbeeld kwamen er zo'n 14.000 jobs bij in vergelijking met vorig jaar. En biergiganten Heineken en Duvel Moordgat denken eraan om de brouwerij Haagt over te nemen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan De Tijd. De bierproducent van onder meer Primus, Flandrien en Tongerlo maakt al een tijdje verlies door een dalende verkoop. Brouwerij Haagt bezit zo'n 300 horecapanden in België, zoals op de Grote Markt in Brussel, maar ook in Nederland en Frankrijk. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee 22 graden, morgen op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend veel zon, vooral dan op zondag, maar ook wat bewolking. Het is frisser in het weekend, maximaal om 22 graden. Maandag en dinsdag veel wolken, die in de late namiddag wel verdwijnen. En zo'n 24 graden.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. In Frankrijk zijn twee jongens van 18 aangeklaagd omdat ze betrokken waren bij de grote natuurbrand die een deel van het bos van Fontainebleau verwoestte. Een van hen is een vrijwillige brandweerman en zou bekend hebben dat hij met benzine en een aansteker takken in brand stak. Maar je zou die verklaring wel achteraf hebben ingetrokken. De andere verdachte zou een brandende sigaret hebben weggegooid. Het vuur vernielde zo'n 2000 hectare natuur in het bos van Fontainebleau en is nog niet helemaal onder controle. Daarom blijft een deel van de Route du Soleil net onder Parijs nog afgesloten. En bij ons in Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is daar kurkdroog en hulpdiensten vrezen dat het vuur snel zou terug kunnen oplaaien. Ook in Genk in Limburg was er een natuurbrand, maar die konden brandweermannen intussen al controleren. Het parket onderzoekt de oorzaak van die vuurhaarden die mogelijk zijn aangestoken. En de droogtecommissie komt straks voor de eerste keer samen dit jaar om te bekijken of het ons watergebruik en verbruik moet verstrengen. Dat vragen toch enkele experts, want het regende te weinig de voorbije weken en het KMI verwacht ook niet snel dat dat snel opnieuw gaat gebeuren. In sommige provincies, zoals Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, mag je trouwens geen water oppompen uit beken en onbevaarbare waterlopen. Zonnig zomerweer, 24 graden aan zee, 30 elders. Morgen schijnt de zon wel, maar er zijn ook veel wolkenvelden. Aan zee 22 graden morgen, op andere plaatsen 27. Tijdens het weekend is het iets frisser, zo'n 22 graden. We krijgen dan veel zon wel, vooral zondag, maar ook wat bewolking. Maandag en dinsdag veel wolken die in de late namiddag verdwijnen bij zo'n 24 graden volgende week.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
0: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Mannekes.
12: Pompie.
11: Morgen.
12: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
11: En het is nog nee tegen BTW.
12: Weten we.
11: Maar niet voor iedereen, hè.
12: Weten we.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
12: Weten we.
11: Waar gaan we dus naartoe morgen?
13: Naar Gamma.
11: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
12: Weten we.
14: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Fietsen!
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
0: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sleepwalk.
3: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Goedemiddag. De droogtecommissie is bijeengekomen en die schaalt het beheerniveau voor de droogte vandaag op naar code oranje. Dat meldt Vlaams minister Jo Broens. De commissie komt vanmiddag voor de eerste keer dit jaar samen om de aanhoudende droogte te bespreken. Sinds half juni is er amper regen gevallen en door de hoge temperaturen verdampt het weinige water erg snel. De exacte maatregelen en strengere beperkingen op het watergebruik worden rond dit uur volledig bekendgemaakt. Straks meer daarover dus. In Frankrijk zijn twee 18-jarige jongens aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij de verwoestende natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Een van de verdachten, een vrijwillige brandweerman, bekende al dat hij met benzine en een aansteker takken in brand had gestoken, maar trok die verklaring later weer in. De andere jongen zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De vuurzee heeft inmiddels zo'n 2000 hectare natuur in de as gelegd en is nog altijd niet volledig onder controle. De route du Soleil liever net onder Parijs blijft daardoor voorlopig afgesloten. De Franse president Macron brengt vandaag een bezoek aan het getroffen bos. Lorenza Maggio wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De 48-jarige Italiaanse volgt vanaf 1 september Dorothea van Boxberg op, die de luchtvaartmaatschappij op eigen verzoek verlaat. Dat heeft Brussels Airlines vandaag bekendgemaakt. Maggio werd momenteel bij ITA Airways en heeft al een lange carrière binnen de Lufthansa-groep achter de rug. Naast haar rol als CEO zal ze Brussels Airlines ook vertegenwoordigen bij de Europese Commissie. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon, 24 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden hem maar in de mijn gaan werken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LR1.

Goedemiddag. Code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd en ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Joop Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en scheepvaart. Zo kan het opomverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 40 beroepen ontvangen tegen de vergunning voor de West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus. Verschillende gemeenten, waaronder Ledegem, Roeselaar en Ardooien, eisen de schorsing en vernietiging van de vergunning voor het bovengrondse traject. Netbeheerder Elia wil in september met de werken starten, maar binnen de maand moet duidelijk zijn of de vergunning effectief geschorst wordt. De Britse regering eist een FIFA-onderzoek naar een politiek geladen spandoek van de Argentijnse voetbalploeg. Na een overwinning in de WK-halve finale tegen Engeland toonden de Argentijnse spelers een doek met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Groot-Brittannië en Argentinië vochten in de jaren 80 nog een bloedige oorlog uit om die eilandengroep. De Britse minister Kyle benadrukt dat politiek en voetbal gescheiden moeten blijven. De Argentijnse bond riskeert een sanctie, de FIFA heeft nog niet gereageerd. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. Het wordt ook frisser, rond 22 graden. Begin volgende week meer wolken en zon 24 graden.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: mannetjes.
1: Pompie.
0: Morgen
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld!
6: En een avonturenparcours!
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
8: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Goedemiddag.
1: Er zijn 40 beroepen binnengekomen tegen de vergunning voor hoogspanningslijn Ventilus. Dat meldt de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met die hoogspanningslijn wil netbeheerder Elia windenergie van de zee naar het binnenland transporteren. Vooral het bovengrondse traject van 21 kilometer stuit op zwaar West-Vlaams protest. Verschillende gemeentebesturen, waaronder Ledegem, Roeselare en Ardooien, eisen nu de schorsing en vernietiging van de vergunning. Elia hoopt begin september te starten met de werken, maar binnen de maand moet duidelijk worden of de vergunning daadwerkelijk geschorst wordt. Vlaanderen schakelt over naar code oranje door de aanhoudende droogte. Dat heeft de droogtecommissie vanmiddag beslist. Als burger krijg je voorlopig nog geen strenge verboden opgelegd en ook het drinkwater komt niet in het gedrang. Wel doet minister Jo Broens een oproep om spaarzaam te zijn. Je auto wassen of de tuin sproeien met drinkwater kun je nu best vermijden. De eerste maatregelen treffen vooral de landbouw en de scheepvaart. Zo kan het oppompverbod uit waterlopen worden uitgebreid en moeten binnenschepen gegroepeerd door de sluizen varen om water te besparen. Bij een zware brand in een weeshuis in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 11 mensen om het leven gekomen, onder wie meerdere kinderen. 19 anderen raakten gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige brandwonden en ademhalingsproblemen. De brand brak vannacht rond 3 uur uit in een opvangtehuis. De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse om het vuur volledig te doven. De Algerijnse premier heeft de slachtoffers ondertussen bezocht in het ziekenhuis. En hoe de brand is kunnen ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Ook veel zon dit weekend, vooral zondag dan, maar ook wat bewolking. En het wordt ook frisser, rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zon 24 graden.

0: mannetjes.
1: Pompie.
0: Morgen
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn er

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Bombi!
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed vol aandacht.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Vanaf morgen wordt benzine tanken een flink pak duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro. Dat is een stijging van ruim 5 cent. Daarmee komt de prijs opnieuw dicht in de buurt van de grens van 2 euro. Benzine 98 stijgt met 6 cent tot een maximumprijs van 2,08 euro per liter. En ook wie diesel tankt voelt het in de portemonnee. Die maximumprijs steeg vandaag al met 10 cent tot 2,15 euro per liter. Volgens de FOD Economie zijn de prijsstijgingen het gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten. De kustreddingsdienst waarschuwt dat de Noordzee momenteel gevaarlijk is. Gisteravond nog is een 44-jarige Franse toerist verdronken in Knokke-Heist. De man ging na de openingsuren van de redders zwemmen in een verboden zone en raakte in de problemen door de sterke wind en ruwe zee. Zijn 15-jarige nichtje kon worden gered, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De reddingsdienst reageert aangeslagen, maar niet verrast door de drukte en roept met aandrang op om alleen in bewaakte zones het water in te gaan. Wie dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met zware verkeershinder. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring verwachten zaterdag code rood en lange files op de snelwegen richting het zuiden. VAB waarschuwt ook voor hevig onweer in de Alpen en de Pyreneeën. Wie de files en het noodweer liever wil vermijden, vertrekt volgens de organisaties beter op zondag. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 graden in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten, aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken dit weekend. Het wordt ook frisser, dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zo'n 24 graden.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
0: Richie. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Ja, nog 1 meter! Oh!
0: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Goedemiddag. De containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet heropstarten na het giftige lek van dinsdagavond. Hoewel de omliggende containers intussen zijn gelost en schoongemaakt, blijft de veiligheidsperimeter na nieuwe luchtmetingen voorlopig van kracht. De mensen die door de giftige gassen naar het ziekenhuis moesten, mochten intussen wel allemaal naar huis. De scheepvaart in de rest van de Waaslandhaven verloopt intussen weer normaal. In Oeganda is de laatste Ebola-patiënt genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Als er de komende 42 dagen geen nieuwe besmettingen bijkomen, is het land officieel Ebola-vrij. De Oegandese regering eist nu dat alle internationale reisbeperkingen onmiddellijk worden opgegeven, omdat die de economie en het toerisme zwaar schaden. In buurland Congo is de epidemie daarentegen nog lang niet onder controle, met al bijna 800 doden. Tijdens het Tall Ship Races in Antwerpen heeft de scheepvaartpolitie extra controles uitgevoerd op het water. Een kapitein van een plezierboot bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn boot meteen aan de kant leggen. De federale politie benadrukt dat op het water exact dezelfde regels gelden als op de weg en waarschuwt dat ze de hele zomer streng zal blijven controleren. Ook vandaag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Morgen ook zon, al zal die soms achter wat wolken zitten. Aan zee bij 22 graden, elders tot 27 graden. Afwisselend zon en wolken dit weekend. Het wordt ook frisser, dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden. En begin volgende week meer wolken en zo'n 24 graden.

0: your love.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
6: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Sleep World.
5: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
8: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: internet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenavond. Voor het eerst is de kaap van 1 miljoen alleen wonenden overschreden in Vlaanderen. Dat komt neer op ruim 1 op de 3 huishoudens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. De regionale verschillen zijn groot. Vooral in de grote steden en de kustgemeenten wonen veel mensen alleen. In Leuven loopt dat zelfs op tot 48%, terwijl dat in kleinere gemeenten rond de 20% schommelt. Het aantal gezinnen met kinderen daalt, terwijl het aantal koppels zonder kinderen fors stijgt. Het gemiddeld Vlaams huishouden krimpt hierdoor tot amper 2,28 personen. Tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie zag Touring 6% meer autopech gevallen. Dat komt omdat we vaker met de auto dichter bij huis op vakantie gaan. En door de impact van de extreme hitte op de batterijen, banden en airco's. Het aantal medische dossiers in het buitenland daalde wel met 14%. Met het oog op de actuele bosbranden in Europa adviseert de mobiliteitsorganisatie om de lokale situatie vooraf goed te checken en je reis altijd te registreren via Travelers Online. Wielrennen. De Nederlandse Nienke Veenhoven heeft de eerste rit in lijn van de Bawase Ladies Tour gewonnen. Op de hellende aankomst van de wandelaar in Knokke-Heist sprinten ze verrassend sneller dan topfavoriete Charlotte Kool. Leider Zoë Bechstedt eindigde als derde. Lotte Kopecky kon zich niet mengen in de debatten en strandde op de 9e plaats. De sprint werd overschaduwd door een zware valpartij bij het oversteken van de tramsporen vlak voor de finish. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noorderwind rond 22 graden.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2+.

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy!
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Limmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Limmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Limmes. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. Tim Merlier sprint naar zijn derde ritzege in de Tour de France. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gele trui Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft dus de leider. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens de diensturen. De 20er werd in februari betrapt in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank achtte hem daarnaast ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een politiekluis die gevuld was met in beslag genomen geld. Naast de voorwaardelijke celstraf mag de man de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden, wat dus betekent dat hij zijn job kwijt is. En hij moet zich ook verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. De voormalige topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel voor de instorting van de Morandi-brug in Genua in 2018, die aan 43 mensen het leven kostte. De rechtbank oordeelde dat de directie al jaren wist dat de steunkabels in slechte staat waren, maar het onderhoud bewust uitstelde om kosten te besparen. Naast de ex-topman kregen nog 31 andere verantwoordelijken, waaronder ingenieurs en managers, celstraffen opgelegd. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken iets minder warm met een maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook iets frisser, dat komt door een sterke noordenwind rond 22 graden.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Mannekes!
7: Pompie!
6: Morgen
7: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe morgen?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ja, nog 1 meter.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

Goedenavond. Een politieinspecteur uit Sint-Jans-Molenbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel nadat hij op heterdaad werd betrapt op het snuiven van cocaïne tijdens zijn uren. De twintiger liep in februari tegen de lamp in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis met in beslag genomen geld. De man is zijn job kwijt, mag de komende 5 jaar geen openbaar ambt meer bekleden en moet zich verplicht laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. In de Verenigde Staten breidt de uitbraak van de Cyclospora-parasiet razendsnel uit. Er zijn intussen al zo'n 7000 gevallen gemeld van mensen met hevige buikpijn en zware diarree. Ruim 140 patiënten liggen in het ziekenhuis. Omdat de eerste symptomen pas na een week opduiken, is de precieze bron vermoedelijk besmette sla, bessen of verse kruiden heel moeilijk te traceren. De Amerikaanse overheid krijgt intussen felle kritiek omdat ze vorig jaar fors heeft bezuinigd op de budgetten om zulke parasieten op te sporen. Wielrennen. Tim Merlier sprint naar zijn 3e ritzege in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in de massasprint van de 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. Merlier klopte aan de streep de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. De sprint werd wel ontsierd door een zware valpartij. Gerrit Ruyt, Tadej Pogacar kende een rustige dag in het peloton en blijft dus de leider. Het blijft tot vanavond zonnig en warm bij 24 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Vanavond meer bewolking en het koelt af tot 15 graden. Morgen vooral aan zee volop zon, elders afwisselend zon en wolken. Iets minder warm met maxima van 21 tot 28 graden. Dit weekend meer bewolking, het wordt ook frisser. Dat komt door een sterke noordenwind rond 22 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: G. Hit music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.